0: Nee, dat is niet meer.
1: Nee.
0: Ik moet het alleen voor morgen. Moet je even.
1: Therefore.